Toen voet hier naar weer, dan brach het kamer. Ik was op de buurt, zoals meer, dan dit kamientje was. Vier ik goed droppen zijn, want onder zons van hemel vooien. Ja, want de regen, later komt voet hier naar weer.

0: Come on, don't keep in. Ja, voor het is meteen.
1: Antje, dank je wel voor de zon. Kom aan, Anton, Tony. Dag, Karaske.
2: Ah, Liet, verstehst?